0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 4 uur.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alpha.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Vijf uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.

0: vacature@studioalphen.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar grip 2... waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu,
2: dit is de dag.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Steeds meer kinderen die halen op tijd een zwemdiploma. Terwijl dat in een waterrijk land als Nederland juist zo belangrijk is. Je vertelde het net al, Richard Harreman.
2: Ja.
1: Jij hebt een zwemdiploma gehaald tijdens de basisschooltijd?
2: Nee, dat niet. Ik heb wel schoolzwemmen gehad.
1: Je hebt wel school, oké.
2: Dan werden we met een bus, met een touringbus, werden we eigenlijk altijd opgehaald op school. En dan gingen we dat naar het. Naar het zwembad in de gemeente.
1: Maar dan heb je wel dan binnen die tijd je zwemdiploma gehaald? Of pas later?
2: Pas later, want in mijn periode werd het toen ook afgeschaft.
1: Oh!
2: Dat is later wel weer teruggekomen.
1: Maar ik zou zeggen, want in mijn tijd heb ik echt schoolzwemmen gehad. En dat werd dan ook vanuit school wel geregeld. En dat was dan voor de eerste diploma's, om een beetje te leren zwemmen. En uiteindelijk dan had je de keuze om verder te gaan.
2: Ja.
1: Voor je A, B, C, D, weet ik veel hoeveel diploma's er tegenwoordig allemaal zijn. Maar goed, Alphen aan de Rijn is daarom met een pilot gestart. Het schoolzwemmen, een bijzonder resultaat. Want alle deelnemende leerlingen die behaalden 1 of meerdere zwemdiploma's. Ja, hoe dat is gelukt en waarom de pilot een vervolg gaat krijgen, of het ook een vervolg gaat krijgen, dat gaan we horen van Kirsten Bruines. Zij is van de basisschool De Stromen, die aan die pilot heeft meegedaan. Kirsten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, basisschool De Stromen, Alphen aan de Rijn, maakte dus deel uit van die pilot, schoolzwemmen. Hoe is dat bevallen vanuit jullie?
3: Ja, heel erg goed. Heel goed. Ja, de kinderen die gingen wekelijks zwemmen en die genoten ervan. En die gingen ook heel erg vooruit. Dus wij gaan ermee verder.
1: Maar, waarom zijn jullie met die pilot ingestapt? Want het is natuurlijk wel belangrijk om je zwemdiploma te halen. Maar de afgelopen jaren hebben we ook geleerd. Basisscholen die hebben daar gewoon te weinig tijd en mensen voor. Om dat allemaal te kunnen regelen. Ook de financiële middelen niet. Waarom zijn jullie dan als school daarin ingestapt? Waarom vinden jullie het zo belangrijk?
3: 2 jaar geleden hebben we geïnventariseerd hoeveel kinderen eigenlijk een zwemdiploma hebben. En dat was best wel schrikbarend. Want toen had de groep 8 ging van school met 50% zonder zwemdiploma. En wij dachten, kinderen gaan op kamp. Hebben gewoon met water te maken. En wij namen als school de verantwoordelijkheid van, dit kan niet. Kinderen moeten gewoon hun diploma halen. Ook om mee te kunnen doen, maar ook voor de veiligheid. En toen zijn we eigenlijk gesprek aangegaan met het zwembad en de gemeente. En is uit voortgerold dat we toch zijn gaan schoolzwemmen. En we zijn gestart met de bovenbouw, groep 7 en 8. Omdat we dachten, die kinderen moeten als eerste allemaal hun zwemdiploma halen. Dat zal ze van school afgaan, want als ze van school afgaan, dan gaat ze niet meer een zwemdiploma behalen.
1: Nee, want dan moet het allemaal zelf worden geregeld. En zeker op een middelbare school, dan is het toch wel lastig ook met alle tijd en alles wat ze in werk moeten steken. Althans, het huiswerk. Maar
3: zeker.
1: Wat is jullie rol dan binnen deze pilot? Behalve de leerlingen beschikbaar stellen?
3: We hebben eigenlijk een goede samenwerking gehad met het zwembad en de gemeente en met het Jeugddeelnamefonds. Wij hebben eigenlijk met elkaar de handen in één geslagen om te kijken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Want je zei, het financiële stuk is natuurlijk altijd lastig. Maar eigenlijk om met elkaar samen te werken hebben we dit voor elkaar gekregen. De bovenbouw die gymt 1 keer minder per week. Dus die gaat 1 keer gymmen en 1 keer zwemmen. En ze bewegen. Dus het hoort gewoon, ze bewegen net zo, of eigenlijk meer, omdat we meer tijd hebben om te zwemmen. Dus zo hebben we het eigenlijk met elkaar gedaan.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar met Oostenrijks kenteken van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat er zijn is nog niet duidelijk. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het komt te staan op een geheime plek, dichtbij het front, en is bedoeld voor levensreddende operaties. En de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Het weer nog, het wordt vandaag droog en zonnig en de temperatuur loopt op tot zo'n 22 graden.

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Maandag spraken we in de ochtendshow met de voorzitter van de Voedselbank. Dat is Dirk van Kampen. Hij luidde namelijk een soort van noodklok. Want als de gemeente vasthoudt aan het terugvorderen van zo'n 30.000 euro aan subsidie. Ja, dan dreigt de Voedselbank per 1 augustus de deuren te sluiten. Nou ja, dreigen was het niet. Het was eigenlijk op het moment dat het wordt doorgezet. Opvallende en zorgelijke situatie, want het zou natuurlijk groot gevolg kunnen hebben voor de inwoners die afhankelijk zijn van die Voedselbank. Ja, gisteren heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Voedselbank en de wethouder die hierover gaat. En die wethouder is ook hier, Maurits de Vries. Maurits, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het gesprek gegaan gisteren? Laten we daarmee beginnen.
2: Naar mijn idee constructief en goed. En is de conclusie dat de Voedselbank niet sluit per 1 augustus. En dat we nader in gesprek gaan hoe we een toekomstbestendige financiering, zeggen we dan, voor de Voedselbank kunnen realiseren de komende jaren.
1: Ja, want er is een soort van disbalans gevonden of ontstaan tussen de inzet van de Voedselbank. De Voedselbank die denkt in eerste instantie, we worden ingezet voor armoedebeleid of in armoedebeleid. En de gemeente zegt, ja, maar jullie krijgen gewoon een subsidie. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dus ik moet hem eigenlijk een beetje uit elkaar halen. Alle organisaties in onze gemeente hebben de gelegenheid om subsidies aan te vragen om hun activiteiten te financieren, waaronder ook de Voedselbank. En onder die regels die daarbij komen kijken, bestaat ook de kans dat als je heel veel externe financiers hebt, dat je het bedrag weer terug moet betalen aan de gemeente. En dat zit ook in elkaar volgens dat je we verdelen een pot geld van de maatschappij en daar wil je zuinig mee omgaan. En een van die regels is dat je terug kan vorderen. Dat is eigenlijk in een situatie dus dat de Voedselbank financieel goed draait. Want ze hebben heel veel externe financiers. Zo vinden we dat ook belangrijk in onze samenleving. Hè, dat niet iedereen alleen maar naar de gemeente kijkt om dingen te doen. Maar ook dat inwoners of instellingen of rijke mensen die denken, nou, ik wil wat goeds doen, doneren aan de Voedselbank.
1: Ja.
2: Maar goed, de noodklok werd natuurlijk geluid. En dan ga je ook over vragen nadenken. Ja, welke rol neemt dan de Voedselbank in ons stelsel? En misschien moet je daar wel anders naar kijken. Nou, dat is via de ochtendshow duidelijk geworden dat de Voedselbank zei, nou, als dit op deze manier gaat, dan stoppen wij ermee. Dat is natuurlijk wel een heftig besluit. En ook een heftige manier van communiceren. Want op dergelijke besluiten zijn gewoon mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Dat was nog niet gedaan door de Voedselbank. Nu is dat wel gedaan, want dan kan je gewoon de stappen aflopen. Want we kunnen ook niet zomaar zeggen, nee, we trekken het besluit terug. Nee. Want dan heb ik maandag de volgende 10 organisaties aan mijn bureau staan van, hey, wij willen ook gewoon de financiering houden.
1: Is dat dan een soort van verschil in inzicht van ja, wat de functie van de Voedselbank is wat betreft de Voedselbank en de gemeente?
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, het liefst heb je natuurlijk geen voedselbank. Want het is een noodvoorziening voor mensen die het niet kunnen betalen. En in de basis hoop je dat het systeem in Nederland zo is ingericht dat iedereen gewoon kan rondkomen van zijn inkomen. En als er door redenen geen inkomen is van zijn uitkering, en dat daar gewoon de boodschap van kan betaald kunnen worden.
1: Ja.
2: Nou, dat is al jaren helaas niet het geval. En heeft de Voedselbank een hele belangrijke positie in onze gemeente gekregen. Maar bijna alle instellingen in onze gemeente krijgen een subsidie. En moeten daar soms ook terugbetalen. We zitten hier in Theater Castellum. Die hebben ook wel eens de situatie gehad dat ze te veel over hebben gehouden. Dan kan je nog verzoek doen. Nou, we willen een gedeelte in de reserve stoppen om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. En anders betalen ze het terug.
1: Ja.
2: Nou, zo geldt dat voor al die instellingen. Die kunnen dan ook een verzoek doen. Nou, we willen een bedrag in de reserve stoppen. Maar dat is ook niet binnengekomen. Dus het is geen verschil van inzicht in het belang van de Voedselbank voor onze gemeente. Maar meer een verschil van inzicht geworden in de regels die rond een subsidie hangen. Heb je bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar zitten een soort verplichte activiteiten in die de gemeente financiert. Nou, zo kan je ook naar de Voedselbank kijken. En dat gaan we de komende maanden met elkaar verkennen. Of van, nou, wat doen andere gemeenten eigenlijk met hun voedselbank? Kunnen we daar iets van leren? En kunnen we dat ook op de Alfse situatie toepassen?
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de

0: voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
1: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
0: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
2: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
0: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Zuid-Holland komen plaatselijk mistbanken voor. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn, tussen de afrit Haastrecht en Gouda 2 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Studio Alphen.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 vanuit Gouda staat file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
3: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
2: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. De mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
4: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
2: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet al te druk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Hoogmade en Roelevarensveen. 4 kilometer met 10...

0: vertraging. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Ook 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Langzaam rijden over 5 kilometer. En ook daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer vanmorgen goed door. Op de A20 vanuit Gouda staat file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 3 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
9: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere lichtgewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
8: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. De hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboomgeneratie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
10: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat.

0: gaat van deze groep naar een andere groep.
1: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het

0: internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avrotros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avrotros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avrotros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

가진 별. 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 호주니까. 지금 매시

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jaro.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam.

0: Ratja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 5:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. Onder andere op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg 10 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht ook 10 minuten. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de tijdverlies nu ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen korte files in de regio, zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade. Daar is de vertraging 5 minuten. Ook op de A4 tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein iets meer dan 5 minuten vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid 11 kilometer file, de vertraging is een kwartier. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de afrit Dordrecht Centrum ook een kwartier vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 35 kilometer file in de regio. De meeste vertraging heb je nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. 17 kilometer file daar. Er is een ongeluk gebeurd bij Rijswijk. De linker rijstrook is dicht en de vertraging 40 minuten. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. En op de N207 Alfa aan de Rijnberg-Ambacht bij Moordrecht ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken. Vanavond helder en droog. En vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nu een paar lange files in de regio. Onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude en Rijswijk. 15 kilometer file en een half uur vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 20 minuten vertraging. En door de problemen op de A4 is het ook extra druk op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar, ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en...

0: Denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel!
2: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
2: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
2: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
4: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
2: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
5: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
2: Vacature@studioalve.nl.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alve, met het nieuws van 7 uur.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, Ja 21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. Ja 21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
9: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
8: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht Den Haag staat tussen Nieuwegein en Harmelen 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De oorzaak een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
9: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om ja, proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
8: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
11: Kerk Centraal.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Dag dames en heren, welkom bij het programma van Kerk Centraal op dinsdag. Vandaag kunt u luisteren naar het gesprek wat ik had met diaken Jan Lamberts. Ik zal u straks even verder vertellen van het Hoevermark. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek.

0: Van het voorjaar is diaak Jan Lambers gevraagd door de bisschop om hier diaak te zijn in de Thomasparochie. Dat was tijdelijk, dus 4 maanden, die waren om in september. Ja, en dan zitten we weer zonder hier. En toen werd de bisschop weer naar Jan Lambers gevraagd van... joh, wil jij nog blijven? Heb je er nog zin in? Nou, tuurlijk, zegt hij, dat wil ik best. En dus hij heeft nou een benoeming gegeven onbepaalde tijd. Dus dan is het de reden een keer om te vragen van Jan Lambers... van joh, heb je het zin in een interview, in een gesprek hierover? Nou, dat is dus gebeurd en daar gaat hij nu naar luisteren. Bij mij aan tafel zit u, Jan Lambers. Jan, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Diaken.
1: Ja.
0: Uiteraard is dan de vraag van, hoe ben je nou eigenlijk diaken geworden en waarom? Want dan gaan we terug in de tijd.
1: Ja, meer dan 20 jaar. Diakenschap in de katholieke kerk is natuurlijk iets anders dan het diakenschap in de protestantse kerk. In de protestantse kerk is het een aanstelling, of een aanstelling, zeg maar. In de katholieke kerk is het een wijding. Er zijn 3 wijdingen in de katholieke kerk: diakenwijding, priesterwijding en de bisschopswijding. En om bisschop te worden moet je priester zijn, en om priester te worden moet je diaken zijn. In de vorige eeuw, bij het Tweede Vaticaans Concilie, heeft toen de vergadering besloten dat het diakenschap, dat dat niet meer alleen voor ongehuwde mannen moest zijn die ook later priester wilden worden, maar dat ook gehuwde mannen daarvoor in aanmerking moesten komen. Want het was zo, als je priester gewijd wil worden, dan werd je een half jaar van tevoren diaken gewijd. Ik was pastoraal werker in Rijswijk. En ik wilde diaken gewijd worden. Voor mij was dat een heel persoonlijke reden. Voor mij was dat voor mezelf een stapje dichter bij God komen. En dat was ook de enige motivatie die ik had. Een stapje dichter bij God komen. Voor mezelf. En dat was blijkbaar genoeg voor de commissie die dat beoordeelde. En zo ben ik in 2003 uiteindelijk diaken gewijd. Door bisschop Van Luyn nog in dat tijd.
0: Van Luyn, ja.
1: Ja,
0: die was er toen nog.
1: Ja.
0: En zo is het eigenlijk gekomen.
1: Ja.
0: En dan word je aangesteld binnen een parochie.
1: Ik werkte toen in Rijswijk en ben daar ook gebleven nog een paar jaar.
0: En daarna ook weer elders gegaan?
1: Ja, ik ben in Rijswijk begonnen, ooit in 1999. En in 2005 ben ik naar Katwijk, Oegstgeest gegaan. En in 2010 naar Delft en omgeving. En in 2019 naar de Bollestreek. Tot aan mijn pensioenleeftijd. En nu zit ik hier.
0: Dus je hebt helemaal gezien eigenlijk al. Als je het zo terugkijkt.
1: Ja.
0: En waar alle tevredenheid, neem ik aan.
1: Ik heb overal prettig gewerkt, ja. Ik heb overal prettig gewerkt, ja.
0: En nu ben je dus hier aangesteld. Eerst was het voor tijdelijk. En nu is het onbepaalde tijd?
1: Ja, dat is nu onbepaalde tijd. Ja.
0: En dat is gewoon omdat er bijna niemand is. En dat je zegt, je bent gevraagd van, joh, wil jij nog?
1: Ik heb al eerder aangegeven, als ik me goed voel en gezond blijf, dan hoef ik niet om mijn 67e, hoef ik niet met pensioen. Als ik niet per se, dan kan ik, wil ik ook wel doorwerken. En dat knoopt onze bisschop zich goed in de oren. Want ik was, nou, ik geloof 3 weken... ik was 3 weken thuis, zeg maar, na mijn verjaardag 3 weken thuis. En toen zat ik al bij hem op

0: aan tafel om hierover te praten. En toen zei hij van, ja, ik heb je hulp in Alphen nodig.
1: Dus er was de nood hoog.
0: De nood was daar hoog. En op termijn ergens anders. Dus ik doe het voorlopig tot aan de zomer.
1: Maar dat mocht je zelf zeggen?
0: Ja, ja, ja.
1: Dat was niet van de bisschop uit van...
0: Nee, hij zei, ik heb je in Alphen daar, in de Thomasbrugje, daar is nood aan de man. Zou je daar naartoe willen? Voor met name diaconie. En de uitvaarten, want daar is, hebben we ook iemand nodig voor de uitvaarten. En dan kan ik nee zeggen, als Alphen te ver weg is. Daar had hij ook al over nagedacht. Zegt hij, Alphen is voor jou goed te doen met de auto.
1: Ja, je woont in Leiden.
0: Leiden, ja, ja. En dat heb ik ook altijd, gewild. Ik moet wel op en neer kunnen rijden. En ook twee keer per dag op en neer kunnen rijden. Want mijn allereerste aanstelling, daar kon ik kiezen tussen Rijswijk, Pijnakker en iets in het oosten van het bisdom, bijna tegen Utrecht aan. En dan heb ik gezegd van, nou nee, die in het oosten ga ik niet doen. We hadden net een baby, mijn vrouw en ik, en onze oudste. En ja, ik wilde gewoon op en neer kunnen rijden. Ik wilde thuis kunnen eten. Dat heb ik altijd belangrijk gevonden. Ik heb altijd geprobeerd om thuis te eten.
1: Ja, het gezin.
0: Bij het gezin. En dan reek ik s'avonds wel weer op en neer. En toen heb ik ook gezegd, van, nou, dan bekijk ik op dat moment hoe de afstand is.
1: Ja, en had je dan in Leiden gewoond? Daarvoor,
0: in Leiden en Voorschoten. Ja, in Leiden gewoond, toen heel lang in Voorschoten. En sinds een paar jaar weer in Leiden terug.
1: Toch weer terug.
0: Ja.
1: Maar je bent geen Leidenaar.
0: Nee. Ik ben,
1: dan zag ik het al lang gehoord aan je stem.
0: Geboren en getogen Maastrichtenaar.
1: Ja? Maar dat ben je helemaal kwijt.
0: Nee, dat ben ik niet kwijt.
1: Ja, in je taalgebruik kan je niet horen dat je uit Maastricht komt.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, een aantal jaar geleden hoorde ik mezelf terug op het antwoordapparaat. En toen schrok ik toch wel. Zoals dat zangere...
1: Ja, dat zangere.
0: Dat die zachte G nog steeds erin zat. Maar ik hoor wel vaker dat mensen zeggen van, oh, dat hoor je niet in mij echt.
1: Nee.
0: Terwijl anderen zeggen van, oh, ik dacht al.
1: Ja, ik vind het mooi hoor, Maastricht aan toe, een prachtplaats. Ik ga er graag heen. Maar dat is wat anders. Maar, nou ben je hier weer. Onbepaalde tijd. Hoe denk jij dat nu verder in de toekomst? We hebben nu het heden gehad. Hè? Bijna geen pastoors meer. We hebben geen... diaken bijna ook niet meer. Hoe nu verder? Hoe zie jij de toekomst?
0: Ja, dat wordt alleen maar nijpender. Dat wordt alleen maar nijpender. Althans, wat het aantal pastoors betreft, wordt het alleen maar nijpender. Van, er komt bijna niks bij. Van onderop, er komt geen aanwas. En aan de bovenkant gaan er natuurlijk steeds meer mensen met pensioen of nog erger gaan dood op een gegeven moment. Dus het aantal pastoors wordt steeds minder. En ik ben er van overtuigd dat we teruggaan naar de manier van kerk zijn zoals die 2000 jaar geleden was. De huiskerken, de huisgemeenten. Wat ook al in het boek Handelingen staat. Ze kwamen bijeen of in een of ander huis.
1: Ja.
0: Om brood te breken, om samen te bidden en te vieren. En daar gaan we naartoe.
1: Dat zie jij echt als het
0: dat toekomt. Zie ik gebeuren. Ja, ik denk dat het ook misschien wel... dat dat de logische oplossing is. Kijk, het kerkgebouw als kerkgebouw, dat zal nog wel blijven bestaan. Maar het aantal kerkgebouwen zal veel minder worden.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk in de 50, 60, 70 jaren... en daarvoor ook, hebben we natuurlijk eigenlijk een beetje megalomaan kerken gebouwd. Elke nieuwbouwwijk moest een eigen kerk hebben. En niet alleen een eigen protestantse kerk, maar ook een eigen katholieke kerk. Dus er werd gebouwd en gebouwd en nog eens gebouwd. Dat had op dat moment nut, want de kerken zaten vol. Ik spreek genoeg oude mensen die in de 50er jaren groot geworden zijn, 60 jaar groot geworden zijn. En die toen hadden, ja nee, bij ons op zondag waren er 3 missen. En die waren alle 3 vol.
1: Ja. Dan moet ik zeggen...

0: Nou kan ik me dat van mijn kinderjaren al niet meer herinneren. Ik weet wel dat er op zondag bij ons in Maastricht in de kerk, waar ik groot geworden ben, waren er 4 missen.
1: Welke week?
0: Wiek. Wiek, tegen het station aan. Om 8:30, 10:00, 11:30 en om 17:30. Maar die waren niet meer vol. Absoluut niet. De hoogmis om 10:00, die was nog redelijk goed gevuld. Maar de andere missen waren niet slapjes, maar waren zeker niet druk. En dan heb ik het over de periode, zeg maar, 65, 75.
1: Toen het begonnen, hè?
0: Toen was ik missionaar, acolyet. En ik heb nog de verbouwing meegemaakt van dat het altaar gedraaid werd.
1: Ja.
0: Toen werd de hele kerk verbouwd. Dan kwam er midden in het kruis van de kerk kwam zo'n enorme wit marmeren
1: tafel
0: blok te staan. Ja. Priesterkoor met op een wit marmeren tafel. Dat was echt. Ik heb altijd een lelijk ding gevonden. Dat heb ik nog zien bouwen. En de preekstoel verdween, die werd van de pilaar afgehaald. En dat was in de jaren 65, 75. Dat toen ik kind was, jonger was, dat ik missionaar was en acolyet was. En,

0: En dit was de 20th Psalm of Korah, oftewel Psalm 139, Still With You. Dan kunt u nu verder luisteren naar deel 2, wat ik had met het gesprek van diaken Jan Lamberts.
1: En dan moet ik eerlijk zeggen, hier in de Bonifatiuskerk valt mijn kerkbezoek alleszins zeer mee. Het is hier, zelfs op zaterdagavond, is het hier lekker druk vaak. Op zondag ook, dus het valt hier. Was ik verbaasd over het aantal kerkgangers dat ik tegenkwam. Want ik ben het wel anders gewend.
0: Zeker uit de Bollestreek?
1: Bollestreek ook, ja, maar überhaupt, ik ben het wel anders gewend. Ik heb het meegemaakt dat ik op zaterdagavond, ik kan niet nooit zeggen welke kerk, en een kerk aan een viering begon om 7:00. En dan hadden we een koortje van 13 of 14 man staan. Ik was er, de lector was er, de koster was er. En er zaten twee mensen in de kerk.
0: Ook frustrerend.
1: En toen uiteindelijk werden er 5, want er waren twee paar mensen te laat. Toen heb ik heb toen ter plekke wel dingen veranderd. We zijn omgedraaid en ik heb de mensen uitgenodigd om priesterkoor te komen zitten. Rondom de tafel. Dat we in ieder geval nog een beetje dichter bij elkaar zaten in die kerk. Maar ja, dat heb ik dus ook meegemaakt. En ja, frustrerend. Is dat frustrerend? Ja, beetje wel.
0: Ik zou zeggen, Je staat daar toch niet voor Jan met de kor achternaam
1: praten. Nee, en dan zegt de Bijbel wel, waar er 2 of meer in mijn naam bijeen zijn. Maar leuk is het niet.
0: Nee.
1: Dus ik geloof in die huiskerk. Dus dat mensen bij elkaar thuiskomen en daar bidden en brood breken. Omdat er in de toekomst meer kerken gaan verdwijnen. En wat je nu ook al ziet in het links-rechts en het bisdom, dat er ook steeds minder vieringen zijn in kerken.
0: Ja, nou ja, op andere tijden.
1: Nee, sowieso minder vieringen.
0: En ik kan me voorstellen dat als je dit doortrekt, nu, en we zeggen, nou ja, misschien volgend jaar of het jaar daarna, dan is de hele situatie hier ook veranderd. Ja, dus ik denk dat er één groot conglomeratiegebied wordt met allemaal kerken. En dat staat dan een pastoor, diakens, pastoraal werkers in. Nou, die gaan dus naar de staties. Hè? Maar die kunnen dat op zaterdag en zondag niet behappen.
1: Nee, maar daarom.
0: Dus dat zal ook bijvoorbeeld op een vrijdagavond een kerkdienst moeten zijn. Op een donderdag misschien. Nou, dat je een spreiding krijgt van.
1: Ja, dat zie ik dan nog niet gebeuren. Wat ik wel om me heen zie gebeuren, ook weer zonder namen te noemen, is dat er in sommige parochies waar wekelijks een viering was, dat 2-wekelijks wordt en nu zelfs 3-wekelijks. Maar dan komen we uit bij hetgene wat in Frankrijk bijvoorbeeld al jarenlang is, dat daar 1 keer in de zoveel weken viering is in een kerk. Dan komt de priester, die heeft zoveel andere kerken die hij moet bedienen. Die komt 1 keer in de 5-6 weken, komt hij daar een viering doen.
0: Het is net als in Afrika.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk hetzelfde beeld.
1: Ja.
0: Ze komen 's ochtends bij elkaar in afwachting van de rondreizende priester. Die doet de mis en die gaat naar de volgende statie.
1: Ja. En op andere momenten doen ze het als gemeenschap zelf. Hebben ze gewoon mensen gekozen of mensen zijn aangewezen door de bisschop die voorgaan in gebed. En dat kan. Je hoeft niet, dat is nog steeds een

0: hoe zeg je dat? Moet dat voorzichtig uitdrukken. De gedachte bij veel mensen van, ik ga alleen maar naar een eucharistieviering toe. En theologisch gezien is de eucharistieviering het hart van de kerk. Hè? Dat is gewoon zo. Maar als er geen eucharistie gevierd kan worden, er kan altijd samen gebeden worden.
1: Altijd? Daar heb je eigenlijk geen priester voor nodig.
0: Nee, er kan altijd samen gebeten worden.
1: Zijn we dan eigenlijk een missionaire kerk geworden?
0: Een missionaire kerk, dat heeft meer betekenis. Hè? Maar we zijn wel, ik denk dat je wel kunt zeggen, we zijn een klein beetje missiegebied.
1: Dat gaan we wel weer worden.
0: We wel een klein beetje missiegebied geworden zijn in de loop van de jaren. Ja, en dat vind ik, dat is en zorgwekkend en jammer. Maar we moeten ons ertoe gaan verhouden. Het is niet anders.
1: Zou je niet kunnen zeggen van, joh, we zitten in een golfbeweging?
0: Ja, maar dat is het altijd, hè?
1: Dus we zitten nu naar laag en misschien nog lager. En dan op een gegeven moment gaan we weer klimmen.
0: Ik geloof, de kerk heeft in de loop van de geschiedenis hele diepe dalen meegemaakt en hele hoge pieken meegemaakt. En wij hebben, met name de ouderen, hebben zo'n hoge piek meegemaakt, hè, in de tijd van het, zeg maar, het rijke Roomsche leven. He, vanaf de vorige eeuw, vanaf de... Ik weet niet of je dat boek kent van Michel van der Plas. De kerk gaat uit, dat fotoboek.
1: Ja, en de laatste doet licht uit, bij wijze van spreken.
0: Dat fotoboek, dat gaat over het Rijk Roomsche leven. In Nederland de vorige eeuw, zeg maar tussen de 1920 en 1960. Ja, dat is... Die tijd maken we niet meer mee.
1: Nee, want ik las van de week nog was een stuk in Trouw. Ik weet niet of je dat ook gelezen hebt van Paul van der Geest, een hoogleraar in Tilburg, en professor Smalbrugge. Die hadden het ook over de kerk, teruglopend, et cetera. En dat er toch ook, wat je net al zei, eigenlijk in het verleden te veel kerken zijn gebouwd. En dus ja, het is geen wonder, hè, dat het nu allemaal terugloopt. Maar wat doen we dan met die kerkgebouwen? Nou ja, daar kan je natuurlijk een hele discussie over hebben. Wat doen we met het gebouw wat leegkomt? He, dat wordt onttrokken uit de eredienst. En dan? Wat gaan we dan met die kerk doen?
0: Op een waardige wijze herbestemmen.
1: Ja, maar wat is waardig voor de ene?
0: Ja, dat
1: kan je altijd over discussiëren.
0: Ja, uiteindelijk bepaalt de bisschop dat. Wat waardig is. Een seksshop bijvoorbeeld is niet waardig.
1: Hey. Maar Maastricht. De opbouw van de kerk naar een bibliotheek.
0: Ja.
1: Prachtig voorbeeld. Ja.
0: Of een
1: helemaal behouden. Ja,
0: of
1: binnenin.
0: Gezondheidscentrum. Of ja. Bejaardenwoningen. Bejaardenappartementen. Ik noem een aantal dingen. Heel populair is zorgdingen zijn.
1: Ja. Je zou het kunnen ombouwen tot zwembad.
0: Nou, ik weet niet of dat...
1: Dat zijn ook suggesties geweest.
0: Ja.
1: Ja, ruimte genoeg.
0: Ik weet niet of dat als waardig gezien wordt. Die gebouwen waren vroeger nodig. En die grote gebouwen zijn nu niet meer nodig. En die gebouwen konden vroeger onderhouden worden. En nu is het voor heel veel progjes, is het onderhoud van het gebouw is een molensteen om de nek, financieel gezien.
1: Ja.
0: He, want het onderhoud is hartstikke duur. En de inkomsten van de kerk gaan achteruit, van de gemiddelde Nederlandse gemeente gaan achteruit in plaats van vooruit. Dan wordt dat langzamerhand steeds moeilijker om zo'n kerkgebouw te onderhouden.
1: Ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk altijd al geweest. Hè? Kijk, zo'n kerk is natuurlijk een hele grote kostenpost. En zeker als je ziet naar wat de verwarming betreft. Kijk, het is allemaal prachtig dat zo'n kerken hoog zijn. Maar de warmte gaat eerst naar hoog en komt dan pas naar beneden.
0: Ja.
1: Dus je hebt een gigantische tijd nodig om zo'n kerk te verwarmen. Nou, dat is vroeger ook nooit bij nagedacht.
0: Nee,
1: dat kon niet op.
0: Nee. Ja, en dingen zijn duurder geworden. We hebben nog geen gulden meer. Maar de gulden van 1910 was

0: in 1999 een heel andere gulden.
1: Ja. Ja.
0: Ik weet dat in een van de kerken waar ik gewerkt heb, daar hing achter in de kerk hing een soort van oorkonde op. Volgens mij de opdracht aan de aannemer om de kerk te gaan bouwen. En dat was een redelijk grote kerk, ouderwetse modelkerk. Niet zo groot als deze hier in Alphen, maar ook toch niet klein ook. En die was in 1912 of 1913 opgeleverd. En ik meen voor de som van 130.000 gulden.
1: Ja, onvoorstelbaar.
0: Daar bouw je nou geen half huis meer voor.
1: Nee.
0: Kwart huis meer voor.
1: Nee, want als je met 6 ton komt met een huis, dan ben je spekkoper, mijn nieuwe.

0: En heeft zich geluisterd naar het Pia Jesu uit het Requiem van Andrew Lloyd Webber. En dan tot slot nog even het derde deel van het gesprek wat ik had met diaken Jan Lamberts. Maar wat me trouwens ook opvalt, als ik naar de kerk ga, zeker als je naar het bos gaat of je gaat naar Maastricht of wat ook, en je gaat de kerk binnen, er branden enorm veel kaarsen. En dat wordt niet alleen gedaan door jongeren of door ouderen, maar heel veel jongeren.
1: Ja.
0: Zou dat op een of andere manier trekken? Men heeft toch iets van een soort houvast. Moet ik het zo zien? Hoe denk je erover?
1: Ik denk dat, en dat gaat niet alleen voor jongeren, maar

0: In onze...
1: Nee, maar dat, als ik daar ben, ik kom er nogal eens vaak in Den Bosch bijvoorbeeld. Opvallend veel.
0: Ja. Sowieso jongeren. Maar wat ik wilde zeggen is dat... onze tijd heeft te kampen met een enorme... met een soort van identiteitscrisis. Mensen zijn op zoek naar zichzelf. Mensen zijn dus op zoek naar zingeving. Waarom leef ik nou? Wat is het leven nou waard? Alleen maar werken, geld verdienen, goed presteren op school, een goede baan hebben, een dikke auto rijden, eigen huis hebben. Of is er meer in het leven? En steeds meer mensen zijn op zoek daarna, naar zingeving.
1: Ja.
0: Waartoe ben ik op aarde? Hè? De oude vraag van de catechismus: waartoe ben ik op aarde? En vroeger werd er als het ware, werd die zingeving, die kreeg je gratis bij. In je opvoeding, in de kerk. Hè? Dat hoort erbij. Je hoeft dus ook geen vragen te stellen, want de kerk had alle antwoorden, bij zo'n spreken. En doordat in de mensen in de loop van de laatste 60-70 jaar de kerk uit het oog verloren hebben, heb je dus ondertussen 1 of 2 generaties die helemaal losstaan van kerk. He, jongeren tussen de 15 en de 35 hebben vaak helemaal niks meegekregen van thuis, omdat papa en mama al heel vaak niks meegekregen hebben of zich afgekeerd hebben van de kerk in de loop van de jaren. Dus dat aspect van zingeving, laten we het even gewoon simpelweg het geloof in God noemen, dat perspectief of hè, ik leef niet voor niks. Dat is er bij heel veel mensen niet. Dus die zijn op zoek. Die komen dus, God weet waar, overal terecht. Bij Scientology, bij allerlei andere kerken, bij alle andere organisaties die iets van hou vast bieden, die vertellen, zo moet je het doen. En dat merk je dus aan heel veel jongeren die tegenwoordig de kerk opzoeken. Die komen vrij vaak zonder veel vragen, komen ze binnen. En eigenlijk heel stiekemtjes vragen ze aan je, zeg mij maar hoe ik het moet doen. Want ze zoeken hou vast. Ze zoeken simpelweg hou vast.
1: Dus toch...
0: ik vind dat hoopvol. En die jongelui, die moet je ook koesteren als ze binnenkomen. Absoluut. En hier in de Bonifatiekerk is dat een heel langzaam groeiend groepje van jonge mensen die op zondagochtend vaak in de kerk zijn. En die elkaar daar ook buiten langzaam beginnen op te zoeken. We zijn nu bezig met het voorbereiden van een groepje mensen van 5-6 mensen die in november gedoopt gaan worden. Allemaal jonge mensen. Dus aan die kant is er wel hoop. Maar ja, laat het werk zijn. Het is ook een beetje een druppeltje op een gloeiende plaat ijzer. Maar
1: je zou zeggen, het begin is er.
0: Het is goed. Het is goed.
1: Ja, we zijn nog niet helemaal verloren.
0: Nee, als ik dat zou geloven, dan kan ik beter gewoon echt met pensioen gaan. Ja. Hè, als je vraagt waarom werk je nou door? Nou, ik voel me lekker. Ik vind mijn werk nog steeds heel leuk. En uiteindelijk geloof ik wel in die kerk. Ja. Alleen, ja, we zitten hier in West-Europa in een moeilijk pakketje. Als ik nou in Latijns-Amerika pastor was of in Azië, ja, daar groeit de kerk nog.
1: Ja, of stabiliseert het?
0: Nee, daar groeit de kerk nog.
1: Ja,
0: ja,
1: daar
0: groeit
1: steeds?
0: In Azië, Latijns-Amerika, Afrika, daar groeit de kerk nog. Maar ja, hier in West-Europa, ja, we zijn een beetje missig.
1: Komt dat bij ons ook mee door de welvaart?
0: Misschien wel. Ja, misschien wel.
1: Dat van invloed is.
0: Ja, ja.
1: We hebben alles. We hoeven niks meer.
0: Ja.
1: Het is er gewoon.
0: Ja, ja, ik denk het wel. Ik neem aan dat mensen in Azië of in Latijns-Amerika ook zelf kunnen denken. Maar dat daar om een of andere reden dat geloof en dat vertrouwen gewoon veel, veel sterker is. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen.

0: Misschien zijn we hier in West-Europa wel te kritisch geworden. Te onafhankelijk, te zeer zelfdenkend en zelfsturend. En we hebben niemand meer nodig. We hebben God niet nodig. We kunnen het wel zonder hem. En dan denk ik, nou, daar zou je wel eens een foutje kunnen maken. Als je dat denkt.
1: Ja, dat zou kunnen zo. Ja, zeker weten. Even iets anders van je. Van de week toen ik je sprak. Toen had je het over in Delft. Heb je gezeten met een aantal pastores. Hadden jullie een soort programma ook voor de radio maken?
0: Ja.
1: Ja, was dat een podcast die jullie maakten?
0: Nee, dat was het was niet. Het is een tijd lang live geweest. Het was van Stadsradio Delft. En die hadden. Het was Stadsradio Delft. En wij hadden met een aantal collega's, protestants collega's, van de oud-katholieke kerk collega, het idee op een gegeven moment van, we zouden meer naar buiten moeten met onze kerk. En tv is wel heel ver buiten ons bereik. Zou we niet eens een keer bij de radio iets kunnen proberen? Want Delft heeft Stadsradio. En volgens mij hebben we toen gewoon eens contact opgenomen met het bestuur van die Stadsradio. Met de vraag van, nou, wij willen wel iets een kerkelijk uurtje gaan doen. Hebben jullie daar interesse in? En dat hadden ze. Dus toen zijn we begonnen op zaterdagochtend. Live van 12 tot 1, geloof ik.
1: En dat
0: en een kerkelijk uurtje met kerkelijke nieuwtjes, met interviews, muziek. Ja. En dat is toen op een gegeven moment is dat verschoven. De opnames zijn toen niet meer live gebeurd. Maar die zijn, toen was het op uitzending na de hand van band.
1: Maar is het leuk om te doen?
0: Ja, ik heb dat. Hoe lang heb je dat gedaan? Ja, 7, denk ik.
1: Ja.
0: We zijn ermee begonnen. Ik ben in 2010 begonnen met werken. Dus laat ik zeggen, wij zijn in 2011 of zo vrij vroeg daarmee begonnen. En ik heb dat tot bijna, niet helemaal tot het einde gedaan. Maar ja, 7, denk ik, in totaal. Ja.
1: Dat is leuk.
0: Ja, dat is leuk. Ja. We hadden een vaste technicus die dat vaak met zijn vrouw samen deed. Dus ja, je kent elkaar door en door. En de redactie of de redacteurs, ja, zijn door de jaren heen altijd hetzelfde geweest.
1: Ook iets voor hier?
0: Dat doe jij toch?
1: Ja, ik ben een van de mede-presentatoren. En ik doe ook de meeste interviews allemaal. Verkeerlijk.
0: Ja. Nou ja, ik ben er uiteindelijk mee gestopt. Ik denk omdat het goed was. Als je merkt dat het enthousiasme een beetje begint te ontbreken, dan is het goed om ergens mee te stoppen. En volgens mij, het bestaat nog steeds. Volgens mij bestaat het nog steeds. Ik heb dat niet gecheckt recentelijk, maar volgens mij bestaat het nog steeds.
1: Het is een heel lang gesprek geworden, Jan.
0: Wat zeg je?
1: Het is een heel lang gesprek geworden.
0: Oh, wat prima.
1: Dus ik dank je hartelijk.
0: Graag gedaan.
1: En we spreken elkaar misschien nog wel eens een keer elders hier en dan weer over een ander onderwerp als je het goed vindt.

Oh, happy days waren dit, de Countryville Band. In de vorige uitzendingen heb ik het gehad over kerken. Ik heb het nog niet gehad over een staafkerk. En dat is een geheel uit hout opgetrokken kerkgebouw met een typische bouwstijl die voornamelijk in Scandinavië wordt aangetroffen. Want staafkerken zijn ontstaan in een periode waarin het christendom in Scandinavië werd verspreid. De staafkerk die werd gebouwd op een stenen fundering waarop een frame of geraamte van houten balken werd geblazen. Op dit fundament rusten dus de palen. En bij de allereerste staafkerken werd de staven of palen in een gat in de grond geplaatst. Hoewel dat voor voldoende stabiliteit zorgde, hielden deze bouwwerken niet lang stand, doordat de palen door verrotting werden aangetast. En deze palen werden dus aan de bovenkant aan elkaar bevestigd met een nieuw geraamte van horizontale balken. En deze balken droegen ook de dakconstructie. En om deze constructie voldoende stevigheid te geven, werden drie methodes toegepast. Ten eerste werden er tussen alle staven in Andreas kruisen geplaatst. De twee die werden er een houten bogen tussen de palen geplaatst. En tenslotte werd er een lage rondgang om de kerk gemaakt, die essentieel is voor de constructie. Als verbindingsmethodes die werden gebruikt de zwaluwstaartverbinding, dus houten pennen en vastklemmen. En de staafkerk werd nooit met spijkers, nagels of lijm gebouwd, zodat de constructie flexibel bleef en het hout kon werken. Dat betekent uitzetten en inkrimpen. Er zijn verschillende vormen van staafkerken. En de eenvoudigste staafkerken zijn kleine rechthoekige gebouwen en bestaan uit een schip en een klein koren. Het dak rust op de muren. Grotere staafkerken kunnen een lange mast in het midden hebben die de torenspits verdraagt en die de muren gedeeltelijk ontlast. De meest complexe staafkerken die hebben een hoge ruimte in het midden en die wordt gedragen door vrijstaande masten. En deze centrale ruimte is omgeven door lagere zijbeuken die de constructie weer verstevigen. Dan hebben we nog de Waterstaatskerk. Ja, Waterstaatskerk is de benaming van de Nederlandse kerkgebouwen die tussen 1824 en 1875 met financiële steun van de landelijke overheid werden gebouwd. Het ontwerp en de bouw van dergelijke kerken was onderhevig aan de goedkeuring en controle door ingenieurs van het ministerie van Waterstaat. In tegenstelling tot wat wordt gedacht, is het begrip Waterstaatskerk niet verbonden aan een bepaalde bouwstijl. Deze regeling werd ingevoerd om een einde te maken aan de conflicten tussen de katholieken en de hervormden over het bezit van oude kerken. Een eerdere regeling die een proportionele verdeling van de kerkgebouwen beoogde, mislukte door de veelvuldige weigering van de hervormde zijde om mee te werken. Een aantal kerken werd weliswaar officieel teruggegeven aan de katholieken, maar deze konden de gebouwen niet in gebruik nemen omdat de hervormden weigerden ze te verlaten. Uiteindelijk werd besloten dat elke kerk in handen bleef van het genootschap van die kerk op dat moment in het bezit had, legaal of niet. Ter compensatie beloofde de overheid financiële ondersteuning bij de bouw van nieuwe kerken en bij het herstel van oude kerken. In de meeste gevallen ging het om katholieke kerken. Alleen in het zuiden van het land en in mindere mate in delen van Overijssel en Gelderland waren de katholieken er op vrij grote schaal

in geslaagd hun oude kerken terug te krijgen en werden de protestanten gecompenseerd. Aan het verlenen van financiële steun bij herstel van vervallen kerken werd door de overheid vaak grote eisen gesteld, waardoor het herstel in de praktijk vaak neerkwam op sloop en vervanging door nieuwbouw. Vanaf 1848 konden ook de gereformeerden gebruik maken van die regeling van nieuwbouw van kerken. Een bijzondere groep kerken vormen de Leopoldskerken. Vier protestantse kerken in de huidige provincie Limburg, die tussen 1835 en 1839 op kosten van de Belgische overheid en onder toezicht van het Belgische ministerie van Waterstaat werden gebouwd. En ten onrechte wordt er vaak gesproken over waterstaatsstijl. Andersom werden kerken vaak en ten onrechte waterstaatskerken genoemd. Inderdaad vertonen vooral kerken die in de eerste drie decennia dat de regeling van kracht was, werden gebouwd belangrijke overeenkomsten in de stijl en de vorm. En wat tot weer een misverstand heeft geleid dat de overheid het uiterlijk van de kerk bepaalde. Wat er is een waterstaat, die werd tijdens de hoogtijdagen van de neogotiek, dat is de tweede helft van de 19e eeuw, als gezegde gebruikt om de afkeer van dergelijke kerken uit te drukken. De bouwstijl die werd echter niet door de overheid voorgeschreven en werd ook toegepast bij de talrijke en talloze kerken die buiten de regeling omgebouwd werden. In feite gaat het hier om neoclassicisme, de in de tijd internationaal toonaangevende bouwstijl die in Nederland aan het einde van de 18e eeuw werd geïntroduceerd en gedurende de eerste helft van de 19e eeuw op verschillende varianten op grote schaal werden toegepast. Zowel bij kerkelijke als profane gebouwen. De benaming waterstaatsstijl wordt vooral gebruikt voor een variant die wordt gekenmerkt door een versierde voorgevel vaak, en vaak van pure decoratieve zuilen, en een timpaan met daarboven een kleine meestal houten klokkentoren. Opvallend genoeg voldoen kerken die werden ontworpen door eigen ingenieurs van Waterstaat doorgaans niet aan dit beeld. Een variant hierop die vertoont decoratief toegepaste stijlelementen uit de gotiek en wordt wel de Willem II-gotiek, waterstaatsgotiek of stucadoorsgotiek genoemd. Na 1853 past de katholieken steeds meer echte neogotiek toe. En wel stelt het ministerie vaak de eis dat gebruik van kostbare materialen en ingewikkelde constructies als gewelven achterwege zou blijven. En werd menige katholieke kerk in het noorden van het land gebouwd zonder toren, omdat de protestanten zich eraan zouden kunnen storen. Het gebeurde echter ook dat een kerk op advies van de waterstaat kostbaarder werd uitgevoerd dan oorspronkelijk de bedoeling was. Veel kerken uit de eerste decennia van de waterstaatperiode werden vervangen omdat de neoclassicistische bouwstijl niet meer als passend werd beschouwd voor katholieke kerk. In andere gevallen werden kerken zo slecht gebouwd dat ze al snel in verval raakten. Nou, ik zal je even een paar voorbeelden noemen van die waterstaatskerken. De Mozes en Aaronkerk in Amsterdam. De Sint-Joverkerk in Haarlem. De Hartebrugkerk in Leiden, jawel. De Sint-Augustinuskerk aan de Oude Gracht in Utrecht. De Sint-Laurentiuskerk Alkmaar. Bonifatiuskerk in Dordrecht. De Sint-Petersbanden in Rotterdam-Overschie. Nou, dat zijn enkele voorbeelden van deze waterstaatskerken.

And it was Shaky Brown met Warm and Tender Love. Ja, ben weer gekomen aan het einde weer van het programma. De eindtune gaat er alweer in. En Geert, bedankt voor de techniek. En we zijn er weer op 28 september. Dan is het weer de vierde maandag van de maand. Dank voor de maandag. Tot de volgende keer. Dag allemaal.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben.

0: beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
1: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
0: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
3: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
2: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een pijninstallatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilm

0: serie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van Pro of Ja 21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken

0: zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de 2 leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve reacties, positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Kalver. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in het dorp

0: de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uitten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlectrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoeftie van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoeftie de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.